0: de ter dood veroordeelde Christa Pike. En de Amerikaanse president Trump ziet af van een exportverbod op diesel. Trump dreigde eerder met zo'n stop als Europa niet meer brandstofvoorraden zou vrijgeven, maar hij noemt dat idee nu achterhaald. En hij zou het ook nooit doen, zegt hij nu. Aanleiding is het besluit van de G7-landen om in de komende 4 maanden tot 100 miljoen vaten olie en diesel uit hun noodreserves beschikbaar te stellen. Trump reageerde tevreden en laat weten dat het vrijgeven van die Europese olie- en dieselreserves direct begint. Het weer vrijwel helder en overal droog bij 5 tot 9 graden en een zwakke, langs de kust matige zuidwestenwind met ook kans op mist. Overdag lost die mist snel op en daarna wordt het weer zonnig bij zo'n 20 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: While the others are talking, we're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 6 uur. Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. Er rijden de hele dag geen treinen van en naar station Amsterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail past de beveiligingssystemen aan voor een grote renovatie. Die moet het monumentale station klaarstomen voor de toekomst, met straks dagelijks 275.000 reizigers. Ook morgen en maandag is de dienstregeling flink ontregeld. Reizigers krijgen het advies om binnen de stad de metro te pakken naar stations zoals Zuid of Amstel. In Letland gaan vandaag zo'n 1,4 miljoen kiezers naar de stembus voor parlementsverkiezingen. Volgens de peilingen maakt de centrumrechtse regering een goede kans om door te regeren, wat historisch zou zijn voor het wisselvallige politieke landschap. Grote ophef is er over oppositiepartij Suverena, die tweede staat in de peilingen. Partijleider Stepanenko ligt zwaar onder vuur omdat ze ruim 4 ton aan giften uit Rusland kreeg. Franse scholieren en studentenorganisaties roepen op tot nieuwe landelijke protesten aanstaande dinsdag. Gesprekken met het ministerie van Onderwijs over het lerarentekort en vervallen schoolgebouwen leverden volgens hen geen concrete toezeggingen op. Nadat gisteren al ruim 400 scholen dichtbleven, voert de overheid de veiligheidsmaatregelen op. Er zijn inmiddels al meer dan 5000 mensen opgepakt. De studentenorganisaties distancieren zich uitdrukkelijk van de rellen. Ajax, BNU, Apotheken en Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland zijn genomineerd voor de Meester Cacadoresprijs, de jaarlijkse ludieke prijs van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Ajax vanwege een sponsorcontract met supplementenbedrijf Vitakruid. BNU vanwege het aanbieden van een DNA-test en homeopathische middelen. En Verpleegkundigen en Verzorgende Nederland voor hun nascholing voor het begrijpen van spirituele behoeften. De winnaar wordt vandaag bekendgemaakt. Dan nog het weer. Vanochtend komt plaatselijk mist voor, maar die verdwijnt en maakt plaats voor zonnige perioden. Het blijft vrijwel overal droog en met 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden is het zacht. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
2: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Is your iTunes Radio.
4: And now on iTunes Radio.
5: iTunes, all hits, all the time.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
2: Goedemorgen, het is nu 7 uur.
3: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte rugbyfans. 10 mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een meisje van 5 en een man van 67 verkeren in kritieke toestand. De 18-jarige bestuurder is aangehouden. Mogelijk verloor hij tijdens een manoeuvre de macht over het stuur. Volgens de eerste aanwijzingen van de politie was er geen sprake van een terroristisch motief. De co-piloot die woensdag de gezagvoerder van een Flight Dubai toestel aanviel, was eerder geschorst bij Oman Air. Volgens bronnen van ABC News was in 2024 extremistisch materiaal bij hem gevonden. Tijdens een vlucht van Dubai naar Tel Aviv stak hij de gezagvoerder meerdere keren. Passagiers overmeesterden de man, waarna 2 meereizende piloten het toestel overnamen. Het vliegtuig landde in Saoedi-Arabië. Hoe hij bij Flight Dubai kon worden aangenomen, wordt onderzocht. Een Russische aanval heeft vanmorgen de noordelijke brug over de rivier de Dnipro in Kiev geraakt. Dat meldt burgemeester Vitali Klitschko van de Oekraïnse hoofdstad. Hulpdiensten zijn naar de brug gestuurd over mogelijke slachtoffers en de omvang van de schade is nog niets bekend. De afgelopen dagen werd ook de zuidelijke brug in Kiev meerdere keren getroffen door Russische drones. Daarmee komen belangrijke verbindingen over de Dnipro verder onder druk te staan. Er rijden de hele dag geen treinen van en naar station Amsterdam Centraal. Spoorbeheerder ProRail past de beveiligingssystemen aan voor een grote renovatie. Die moet het monumentale station klaarstomen voor de toekomst, met straks dagelijks 275.000 reizigers. Ook morgen en maandag is de dienstregeling flink ontregeld. Reizigers krijgen het advies om binnen de stad de metro te pakken naar stations zoals Zuid of Amstel. Dan nog het weer. De mist verdwijnt en maakt plaats voor zonnige perioden. Het blijft vrijwel overal droog en met 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden is het zacht. Vanavond kan in het noordwesten wat lichte regen vallen. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
4: We're already playing the music. This is
5: iTunes Radio.
4: The radio station with more ears than listeners.
6: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 8 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. Belangrijke leden van de Amerikaanse regering zijn in het geheim bijeengekomen op Camp David. Volgens nieuwsite Axios bespreken ze daar de volgende stappen in de oorlog met Iran en het conflict met de Houthis in Jemen. De bijeenkomst vindt plaats op het buitenverblijf van president Donald Trump. De vorige vergelijkbare top was in juni vorig jaar, kort voor de Israëlische aanval op Iran. Over mogelijke besluiten is nog niets bekend. Steeds meer organisaties verbieden camerabrillen vanwege zorgen over de privacy. Sportkoepel NOC-NSF adviseert alle sportverenigingen om de brillen niet toe te staan. Ook de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen roept leden op een verbod in hun huisregels op te nemen. Onder meer het LUMC en het Elisabeth II Steden Ziekenhuis volgen dat advies. Een landelijk verbod komt er voorlopig niet. Volgens het kabinet biedt de privacywet al mogelijkheden om tegen ongewenste opname op te treden. In aanloop naar de Amerikaanse congresverkiezingen gebruiken opvallend veel kandidaten sport en fitness in hun campagne, meldt RTL Nieuws. Op sociale media tonen politici hoe ze hardlopen, gewicht heffen of trainen in de sportschool. Daarmee willen ze kracht, gezondheid en jeugdigheid uitstralen. De lichamelijke conditie van politici speelt een steeds grotere rol in het publieke debat. Mede doordat president Trump inmiddels 80 jaar is. Fitheid wordt zo'n nieuw politiek verkoopargument. In de Australische stad Newcastle is een auto ingereden op een menigte rugbyfans. 10 mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Een meisje van 5 en een man van 67 verkeren in kritieke toestand. De 18-jarige bestuurder is aangehouden. Mogelijk verloor hij tijdens een manoeuvre de macht over het stuur. Volgens de eerste aanwijzingen van de politie was er geen sprake van een terroristisch motief. Dan nog het weer. De mist verdwijnt en maakt plaats voor zonnige perioden. Het blijft vrijwel overal droog en met 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden is het zacht. Vanavond kan in het noordwesten wat lichte regen vallen. Tot zover het Radio Nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTunes Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemorgen, het is nu 9 uur.
2: Dit is Jos Tuinstra met het radionieuws op iTunes Radio. Het gebied waar automobilisten moeten betalen of een vergunning nodig hebben om te parkeren is in 4 jaar tijd met 50% gegroeid. Dat blijkt uit gegevens van onderzoeksbureau Goudappel. Vooral grote en middelgrote steden breiden hun parkeerzones uit om de leefbaarheid en verkeersdoorstroming te verbeteren. Inmiddels voeren ook steeds meer kleinere gemeenten betaald parkeren in. Daardoor krijgen bewoners en bezoekers op steeds meer plaatsen met parkeerkosten te maken. Volgens het AD blijkt uit onderzoek dat bijna 2/3 van de Nederlanders vindt dat middelbare scholen eisen mogen stellen aan de kleding van leerlingen. Een ruime meerderheid steunt duidelijke grenzen aan wat passend is in de klas, maar een strenge dresscode kan op minder bijval rekenen. Opvallend is dat vrouwen gemiddeld strengere kledingregels wenselijk vinden dan mannen. Scholen moeten daarbij wel rekening houden met vrijheid van meningsuiting en geloof. Volgens de New York Times hebben Amerikaanse aanklagers mogelijk aanvullend bewijs in een groepsverkrachtingszaak aan Cornell University niet onderzocht. De zaak draait om een studente, aangeduid als Jane Doe, die zegt urenlang door meerdere mannen te zijn misbruikt terwijl ze zwaar onder invloed was. Volgens de krant namen aanklagers alleen haar eigen verklaring formeel in behandeling. Waarom ander bewijsmateriaal buiten beschouwing bleef, is niet duidelijk. Belangrijke leden van de Amerikaanse regering zijn in het geheim bijeengekomen op Camp David. Volgens nieuwsite Axios bespreken ze daar de volgende stappen in de oorlog met Iran en het conflict met de Houthis in Jemen. De bijeenkomst vindt plaats op het buitenverblijf van president Donald Trump. De vorige vergelijkbare top was in juni vorig jaar, kort voor de Israëlische aanval op Iran. Over mogelijke besluiten is nog niets bekend. Dan nog het weer. Zonnige periode en vrijwel overal droog. Met 19 graden in het noorden tot 21 in het zuiden is het behoorlijk zacht voor begin oktober. Vanavond kan in het noordwesten wel wat lichte regen vallen.
3: Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
4: We're already playing the music. This is
5: iTunes Radio.
4: The radio station with more ears than listeners.
6: This is iTunes Radio.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemorgen, het is nu 10 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTunes Radio. Het aantal dieselpersonenauto's in Nederland is in 10 jaar tijd meer dan gehalveerd en nieuwe diesels worden bijna niet meer verkocht. Dat meldt de NOS op basis van cijfers van de BOVAG. De hoge dieselprijs, hogere belastingen, milieuzones en een snel dalende restwaarde maken de auto op diesel steeds minder aantrekkelijk. Er rijden er nu nog ongeveer 560.000 van rond in Nederland. Automobilisten kopen nu steeds vaker een hybride of een volledig elektrische auto. Bij het Rotterdamse vervoersbedrijf RET hebben medewerkers te maken met seksisme, racisme en discriminatie op de werkvloer. Dat blijkt uit een onafhankelijk onderzoek, meldt RTV Rijnmond. Directeur Linda Boot noemt de uitkomsten kwalijk en zegt dat bepaald gedrag echt niet meer van deze tijd is. Volgens het onderzoek voelen medewerkers zich niet altijd vrij om misstanden te melden. De RET zegt maatregelen te nemen om de bedrijfscultuur te verbeteren. Het gebied waar automobilisten moeten betalen of een vergunning nodig hebben om te parkeren is in 4 jaar tijd met 50% gegroeid. Dat blijkt uit gegevens van onderzoeksbureau Goudappel. Vooral grote en middelgrote steden breiden hun parkeerzones uit om de leefbaarheid en verkeersdoorstroming te verbeteren. Inmiddels voeren ook steeds meer kleinere gemeenten betaald parkeren in. Daardoor krijgen bewoners en bezoekers op steeds meer plaatsen met parkeerkosten te maken. En een 40-jarige fietser uit Rotterdam is afgelopen nacht overleden na een aanrijding met een Porsche SUV vlakbij het centrum van de stad. Het ongeluk gebeurde rond 00:30 vannacht op de Oostmolenwerf. Hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De 30-jarige bestuurder van de auto is aangehouden en de politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Het weer, een zonnige periode en het blijft droog. Vanavond in het noordwesten mogelijk wat lichte regen. De maxima liggen van noord naar zuid op 19 tot 21 graden. Tot zover het radio nieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: Check this out.
3: Hit me. Ladies and gentlemen.
4: Let the rhythm take you.
3: Yeah, yeah, yeah.
4: The rhythm.
5: The music.
6: Oh, I love stuff.
7: Now, here comes the music.
8: Are you ready?
9: Okay, boys.
10: Here we go.
11: You're listening to
12: iTunes Radio.

0: is iTurn Radio.
1: Enjoy this trip.

Ja? Komt ie? Devil Leppard! Het 1987 met Animal. Hoor je nooit meer op de Nederlandse radio, maar wel hier in die show. En daarvoor draaiden we een tipperade notering van China Easton. Ergens uit eind augustus 1982. Zo zesde plaats halen. Vijf weken in de tipperade. Kwam op 21 augustus binnen. En daarna roemloos voor 3,95 in de uitverkoopbak van jou en mijn favoriete platenhandelaar. En daar weer voor gedraaid. Inderdaad tot 1980. We zouden nog even voor je nakijken. Cliff Richard met Dreaming.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Het Openbaar Ministerie in de Verenigde Arabische Emiraten bestempelt de aanval op een Fly Dubai-vlucht naar Tel Aviv nu officieel als een terroristische aanslag. De Omaanse co-piloot viel de gezagvoerder in de cockpit met een noodbijl aan en probeerde het toestel met 182 inzittenden te laten neerstorten. Passagiers wisten de man te overmeesteren, waarna er in Saoedi-Arabië een noodlanding werd gemaakt. De co-piloot werd eerder geschorst vanwege extremistisch materiaal. Israël is woest dat hij nu toch kon vliegen. De politie heeft afgelopen nacht een minderjarige jongen aangehouden voor zware mishandeling in het Zuid-Limburgse Geleen. Hij wordt ervan verdacht afgelopen zondag zwaar vuurwerk te hebben gegooid op de markt in Sittard, waarbij iemand blijvend letsel opliep. De aanpak volgt op wekenlange overlast door jeugdgroepen die gericht vuurwerk gooien naar voorbijgangers. De politie sluit meer aanhoudingen in de regio niet uit. Vanwege zijn leeftijd doet de politie geen uitspraken over de opgepakte jongen. Een kapper in de Amerikaanse staat Texas heeft ruim $128.000 contant geld gevonden op een pinautomaat. Het geld zat in een tas die een onderhoudsmonteur na een klus aan dat apparaat per ongeluk erop had laten liggen. De eerlijke vinder probeerde de buit eerst nog af te leveren bij een lokaal kiprestaurant, maar waarschuwde uiteindelijk de politie. Na het natellen door agenten bleek het bedrag tot op de dollar nauwkeurig te kloppen. Het geld is inmiddels weer veilig teruggegeven aan de bank. En de voormalige Duitse bondskanselier Schröder treedt toe tot de raad van commissarissen van de Russische supermarktketen Hyperglobus. Het bedrijf werd vorig jaar afgesplitst van een Duitse keten en telt ruim 20 vestigingen in Rusland. Schröder krijgt al 20 jaar zware kritiek vanwege zijn nauwe banden met president Poetin en functies bij Russische staatsbedrijven. Hoewel hij na de inval in Oekraïne zijn functies neerlegde en zijn privileges verloor, blijft de 82-jarige oud-politicus gewoon in Rusland werken. Het weer, er zijn flinke zonnige perioden en het blijft droog bij een graad of 20 en een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

en kleine hits van toen. Je hoort ze in Club Remember.

laat van het tweede uur hier bij Club Remember Revival of the 80s, 1919 Main Street. En daarvoor gedraaid NCV favoriet schijf van week 40 van 1980 van de derde single van het album. What's in the Tank was dat. Het was Going Back to China 1979 en Down by the Silver Mine. We draaien Diesel, Nederlandse productie, onder andere zaten daar Pim Koopman, Rob Vundering, Frank Papendrecht en Mark Boon allemaal in. En zou helaas geen grote hit worden in Nederland. Klonk allemaal veel te Amerikaans. In Canada werd het wel een dikke top 10 hit. In Nederland zou het niet verder komen dan 3 weken in de top 40. En kwam op 18 oktober 1980 binnen. Diesel hoorde je met San Solito Summer Night in de lange versie zoals hij ook op het album What's in the Tank stond. Welkom muziekvrienden en verdienen nog een uur lang de grote, de kleine, de vergeten hits en alle mooie platen die je zelf en tot nooit meer hoort. Zoals deze van het dijk, pas in de jaren 90 een hit, maar in 1982 kwam het al uit. En we gaan draaien de dijk met Huub van der Lubbe en Bloedend Hart hierbij.

in 1989 een hele bescheiden hit in Nederland. Dankzij de Levi's spijkerbroeken reclame. Je hoorde de Blues Brother King, oftewel BB King. Met Ain't Nobody Home. En daarvoor gedraaid de andere bluesplaat, maar dan het Nederland. De Dijk hoorde je met Bloed het Hart uit 1982, pas in 1991. Werd het een aardig hit in Nederland. Of 1990 moet ik zeggen. Productie van Quincy Jones voor...

Deze single van het nieuwe album True Stories. En dat was weer de opvolger van Little Creatures, waar onder andere Angie Watt op stond. En deze single van de Talking Heads deed helemaal niks in Nederland. Bleef in de tipparade steken, kwam op 20 september 1986 binnen. 5 weken in de tipparade, hoogst bereikte positie nummer 4. En ook deze single verdween voor de 3,95 gulden. In de uitverkoopbak van jou en mijn favoriete platenhandelaar, waar ik hem dan weer uitviste en toevoegde aan mijn collectie. Daarvoor draaiden we ook nog Donna Summer, geschreven door Rod Temperton. Love is in control, Finger on the Trigger, uit 1987, deze fijne single van New York.

0: Maar ze hadden het niet van zichzelf, ze hadden het geleend. Althans, een deel van Ain't No Mountain High Enough. Want die andere, Remember Me, werd inderdaad een hit van Diana Ross. En beide werden geschreven door Nicholas Ashford en Valerie Simpson. Het origineel in ieder geval van Ain't No Mountain High Enough kwam uit 1966. En we gaan hem draaien. De originele versie van Marvin Gaye en Tammy Terrell. En zij zijn deze week...
1: The Remember, Original.

0: met je doornemen. Op nummer 30 uit Nederland, Vrouwtje en Geen Rem. Op 29 de tweede uit Ierland, Fontaine's DC, Mariam. 28 de derde uit het Verenigd Koninkrijk, James Blunt. Tastes Like Summer. 25 was voor de Belgische Niels de Stadvader. En onderweg en op 22 Clouseau en Ik Zing. De zesde en hoogste versnotering is een Nederlands product, Zoe Levi. Komt ook uit Beste Zangers. Nooit meer alleen. Uiteraard een oud succes van Clouseau. Maar de uitvoering van Zoe Levi, nu de hoogste verse.
1: Nummer 19.

Good Reason van Gracie Abrams nog steeds in de net op 40 tip 30 genoteerd. 5 weken vorige week 21 nu, 4 plaatsen hoger. 17 terechtgekomen, dus daarvoor op 18 van 23 plus 5 de 4e week uit België. Bart Peters, we zijn ermee bezig. En de 6e en hoogste verse op nummer 19 uit Nederland afkomstig Zoe Levi. En nooit meer alleen afkomstig uit beste zangers. En dan de allereerste.

hitparade hebben staan. Denk aan Yves Berendsen met Verlangen. Trouwens, succes van Clouseau en Ingeborg. Busy met Anna komen we straks al tegen. En nu Zoe Levi met Nooit Meer Alleen op nummer 19 in de lijst. Straks op 15 van 25 plus 10 in de tweede week uit Nederland. Miss Montreal en...

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 3:00.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. In grote Spaanse steden als Madrid zijn vandaag opnieuw tienduizenden mensen de straat op gegaan om betaalbare huisvesting te eisen. De protestacties volgen op het verwerpen van een nieuw steunpakket voor huurders door het parlement, waar het minderheidskabinet van premier Sanchez botving bij de oppositie. De aanhoudende massaprotesten begonnen nadat een 87-jarige vrouw na 70 jaar dreigde te worden uitgezet vanwege een enorme huurverhoging. Dat werd het symbool van de Spaanse wooncrisis. Bij een Israëlische luchtaanval op een appartementencomplex in Gaza-stad zijn zeker 5 doden en 5 gewonden gevallen. Volgens medische bronnen in het Al-Shifa ziekenhuis zijn meerdere slachtoffers er ernstig aan toe. Israëlische media melden dat de aanval gericht was op een hoge functionaris van Hamas. Hulpdiensten zoeken nu onder het puin nog naar eventuele overige slachtoffers, terwijl Israëlische veiligheidsbronnen de overlevingskans van het doelwit zeggen zeer klein te achten. De Amerikaanse regering voert geheime gesprekken met Rusland over een miljardendeal in de oliesector. Dat meldt de New York Times op basis van ingewijden. De deal rond het Russische olieconcern Lukoil zou onderdeel zijn van bredere onderhandelingen om de oorlog in Oekraïne te beëindigen. De Russische president Poetin zou het voorstel zelf hebben gedaan aan Amerikaanse onderhandelaars om te laten zien dat zaken doen gewoon weer mogelijk is. Washington heeft nog niet officieel gereageerd. En bij hevige overstromingen in het zuidoosten van Spanje is een vrouw van 102 jaar om het leven gekomen. In het stadje Madrigueras viel in korte tijd zoveel regen dat straten onderliepen en het water in de woning van de vrouw meer dan een meter hoog kwam te staan. Hulpdiensten moesten op grote schaal uitrukken en hebben zeker 90 bewoners kunnen redden. Het extreme weer volgt op de heetste Spaanse zomer die ooit is gemeten. In augustus overleden er bijna 2150 mensen door die hitte. Het weer, er zijn flinke zonnige perioden en het blijft droog bij een graad of 20 en een zwakke tot matige wind uit westelijke richtingen. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: now, playing more music on your number one internet radio station.
1: iTunes Radio.
2: De dagen worden korter, maar de hits worden warmer. Harde kastanjes, links en rechts. Boven en beneden, trillend op je subwoofer. Oh, lekker warm. We zijn er weer.
3: Lekker.
4: Yes, we mogen weer.
5: Omdat je juist meer wil voelen.
2: Jouw muziek, luister als je durft. De hits,
6: knallen
2: uit je speakers.
7: De beugel.
8: Altijd op de beste.
9: Oh, wat goed nu zo.
10: Hier blijf jij gegarandeerd voor thuis.
11: Hallo.
12: Nu hoor je de hits van later in de Tip 30.
13: Nummer 15.

0: 25, tip 30.
1: Daarin hoorde je zojuist de nummer 15 van 25 plus 10 in de tweede week. In het vorige uur al aangekondigd uit Nederland, Miss Montreal en Groot. En daarvoor op nummer 16, een van de keuzemogelijkheden voor de Net Top 40 alarmdisc van volgende week. Uit de beste zangers van Nederland. Zij er vroeger achteraan, 3 weken voor Yves Berendsen. Hij gaat er 6 omhoog. Het is keuzemogelijkheid 2 voor de Net Top 40 alarmdisc van volgende week. Verlangen. Dit is hem. De lijst zoals je uitgezien zou kunnen hebben als de zeezenders al hadden bestaan. Facebook.com/denettop40. Facebook.com/denettip30. Het is de nettip 30 van 2 oktober 2026. Het is de tweede officiële reguliere herfsteditie. Week 40. Bovendien aflevering 120 onder een speechje van Arnold Overhaard van voor wekelijkse woord van dank. Mijn naam is Cornel Wolfs, aangenaam. Statistisch gezien en gesproken in deze editie jaargang 3. 12 Nederlandse producties, waarvan ook nog 7 afkomstig uit België. 2 uit de Verenigde Staten van Amerika, 5 uit het Verenigd Koninkrijk, 2 Europese, 1 Iers en Canadees product. We hebben er 13 Nederlands vlijfstaamstalige opname, 2 speciale aanbiedingen. Eentje uit het verleden en 1 uit het heden, dat is die van de Simple Minds, weet je wel. Geen enkele zakker of zitterblijver. Wel 14 stijgers en 6 verse noteringen. En in tegenwoordig ook 6 verdwenen platen.
2: De tweede uit de 30.
1: Ze kunnen niet allemaal de lijst halen zoals deze bijvoorbeeld op 10 van 13 plus 3 in de zesde week uit de Verenigde Staten van Amerika.

0: Christophe. Ik geloof nog in mijn dromen.
1: En dit was de top 3 uit de 30 van vorige week.
0: Ah ja, die wil je natuurlijk ook nog eventjes meekrijgen. Maar die hadden we min of meer.

0: een speciale aanbieding voor Cat's Eye and Animal en de net op 40 Alarm Disc van afgelopen week. Van 14 naar 1, 13 plaatsen boven de derde week uit Italië. Laura Pausini en Siamo Soli nel immenso vuoto che c'è.
1: Iedere week alle 30 keurig op een rijtje in de Tip 30.

0: Een van de keuzemogelijkheden voor de Netto 40 alarmdisc is van volgende week. 3 weken de lijst, vorige week 18, nu plus 5 op 13 terechtgekomen. Line de Douw en Schaduw van Jezelf. Op 14 van 17 plus 3 in de zesde week uit België. Christophe, ik geloof nog in mijn dromen. En dat heeft Take That ook gedaan. Is uitgekomen ook zonder Robbie Williams. Nog steeds is er wel sprake van dat Robbie ooit zal terugkeren. Maar voorlopig in ieder geval nog niet. Ze doen het trouwens ook niet alleen, hè. Take That. Michael Patrick Kelly staat Take That bij met Feel My Love. 2 weken de lijst, vorige week binnen op nummer 19 en nu 8 plaatsen omhoog en terechtgekomen op nummer 12, 11, Feel My Love. Want op 12 van 20 in de derde week uit het Verenigd Koninkrijk, 8 plaatsen omhoog. Tears Dry, de alternative demo. Dit is Amy Winehouse van 20 naar 12.
1: Nummer 12.

0: Tip 30 met een overzicht van 20 tot en met 11.
1: Betekent dat we nog 10 tips voor je hebben. Net op 40 tip 30. Het is jaargang 3, week 40. 2 oktober, de tweede officiële reguliere herfsteditie van 2026. Aflevering 120 onder auspiciën van Arno Dovraat. Mijn naam is Corné Wolfs, aangedaan. De tip 20 begonnen met nummer 20 van 28. Plus 8 in de tweede week uit Nederland. Roxy Dekker, Bare Minimum. De tip 20 horen bij de tip 30, als je het nog snapt. De 19e, 6e hoogste invaller, vers uit Nederland. Zoe Levi en Nooit Meer Alleen uit Beste Zangers. Over Clouseau handelend, de allereerste editie. 18 van 23 plus 5 in de vierde week uit België. Bart Peters, we zijn er mee bezig. 17 van 21 plus 4 in de vijfde week uit de Verenigde Staten van Amerika. Gracie Abrams, Good Reason. 16 van 22 plus 6 in de derde week uit Nederland. De tweede keuzemogelijkheid waar je je stem op kunt uitbrengen voor de Net op 40 Alarmdisc van volgende week. Ook uit Beste Zangers, Yves Berendsen en Verlangen. Het origineel is namelijk van Clouseau en Ingeborg. 15 van 25 in de tweede week plus 10 uit Nederland. Miss Montreal, groot. 14 van 17 plus 3 in de zesde week uit België. Christophe, ik geloof nog in mijn dromen. 13 van 18 plus 5 in de derde week uit België.

0: Verenigd Koninkrijk, Amy Winehouse en Tears Dry, de Alternative Demo. En op nummer 11 van 19 plus 8 in de tweede week uit het Verenigd Koninkrijk, Take That en Michael Patrick Kelly en Feel My Love. Nou, we gaan naar de tip 10 met jouw welnemen. Dat gaan we doen. Vorige week op nummer 16, 4 weken in de lijst. Uit Nederland afkomstig, ook uit Beste Zangers. De derde en hoogste noteerde deze week. Binnenkort wel in de net om 40 te vinden, denk ik. Het is Busy en Anne.
1: Je hoort ze allemaal. De tip 30.
2: Nummer 10. Anne.

0: Bart Vonken staat nog steeds in de lijst en gaat gelukkig nog steeds vooruit. Vijf plaatsen om precies zijn. Van 12 naar nummer 7 de zevende week uit België. Als ik een zoon had. En daarvoor ook 7 plaatsen omhoog. Van 15 naar 8 in de derde week. Ook uit België. Judith en You Did Not Sign Up For This. Straks op 4 van 14 plus 10 in de derde week uit Canada. Nickelback, alweer een nieuwe single. Leave Me Behind. En het gaat snel met die track. Dus die zal de lijst wel gaan halen, denk ik. Nummer 5 van 9 in de vijfde week plus 4 uit Nederland. Samje en Feels Part 2. Eerste nummer 6 van 11 plus 5 in de vierde week uit Nederland. Dit is Snelle en Plaats Delict.
1: Nummer 6.

Tim 30.

0: iTunes Radio. Op jouw zaterdag.
1: iTunes Radio.
0: Goedemiddag, het is nu 5:00.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Uit een nieuwe peiling blijkt dat de helft van de Britten weer lid van de EU wil worden. Die peiling volgt op een toespraak van de Britse premier Burnham op het Labour-congres, waarin hij het Britse EU-vertrek een vergissing noemde en zinspeelde op nauwere banden. Volgens experts test Burnham hiermee voorzichtig het politieke klimaat, al durfde hij gezien de verdeeldheid in zijn partij nog niet op te roepen tot een nieuw referendum. De anti-EU-partij Reform UK staat in de peilingen vrijwel gelijk met Labour. De Catalaanse regio-premier Illa waarschuwt voor een mediterrane mini-orkaan en kondigt strenge voorzorgsmaatregelen aan. Het noodweer treft vooral de Spaanse kustregio's rond Girona, Barcelona en Tarragona met zware storm en extreme regenval tot 40 mm per half uur. Over 3:00 gelden er in de zwaarst getroffen gebieden reisbeperkingen tot zondagmiddag. Catalonië heeft na de recordhete zomer al dagenlang te maken met overstromingen en aardverschuivingen door de hevige regen. Een Nederlands vrachtschip dat 5 dagen vast zat op een zandbank in de haven van Düsseldorf is weer vlot getrokken en nu onderweg naar Nederland. Het 135 meter lange schip, geladen met sprinterbusjes van Mercedes-Benz, kwam vast te zitten door de extreem lage waterstand van de Rijn. Lostrekken lukte niet. Nadat een ander schip de boot los had geduwd, werd eerst een deel van de lading gelost. Door de licht gestegen waterstanden kon de reis toen eindelijk worden voortgezet. En in het oosten van Rusland is een 28-jarige laboratoriumtechnicus aan de pest overleden. De vrouw raakte besmet toen ze in een onderzoeksinstituut in de regio Irkutsk per ongeluk een reageerbuis met pestbacillen liet breken. Na de ontdekking van het dodelijke incident zijn zo'n 200 mensen verplicht onder medisch toezicht geplaatst. Het is het eerste geregistreerde menselijke geval van de pest in Rusland in 10 jaar tijd. Het weer, het is droog met vanavond en vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij vannacht 7 tot 11 graden en nauwelijks wind. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
3: Others are talking. We're already playing the music. This is
4: iTunes Radio.
3: The radio station with

0: Dit is iTurn Radio op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Uit nieuw onderzoek van het RTL Nieuwspanel blijkt dat 83% van de Nederlanders tegen herstelbetalingen voor het slavernijverleden is. De weerstand is op rechts het grootst, maar ook een meerderheid van de linkse kiezers voelt er niets voor om huidige generaties de rekening te laten betalen. Wel vindt het merendeel van de ondervraagden dat er aandacht en erkenning moet blijven voor het koloniale verleden via bijvoorbeeld onderwijs en tentoonstellingen. Vooral onder jongeren leeft dat. Rusland roept buitenlandse diplomaten en bezoekers op om direct de Oekraïnse hoofdstad Kiev te mijden of te verlaten. Volgens het Kremlin voert het leger grootschalige vergeldingsaanvallen uit op militaire doelen na verhevigde Oekraïnse aanvallen op Russisch grondgebied. Het is nu levensgevaarlijk om te verblijven in de buurt van mogelijke doelwitten. De burgemeester van Kiev noemde de situatie in de stad eerder al uiterst dramatisch door de aanhoudende beschietingen op bruggen en de energiesector. Uit een nieuwe peiling blijkt dat de helft van de Britten weer lid van de EU wil worden. Die peiling volgt op een toespraak van de Britse premier Burnham op het Labour-congres, waarin hij het Britse EU-vertrek een vergissing noemde en zinspeelde op nauwere banden. Volgens experts test Burnham hiermee voorzichtig het politieke klimaat, al durfde hij gezien de verdeeldheid in zijn partij nog niet op te roepen tot een nieuw referendum. De anti-EU-partij Reform UK staat in de peilingen vrijwel gelijk met Labour. En de Catalaanse regio-premier Illa waarschuwt voor een mediterrane mini-orkaan en kondigt strenge voorzorgsmaatregelen aan. Het noodweer treft vooral de Spaanse kustregio's rond Girona, Barcelona en Tarragona met zware storm en extreme regenval tot 40 mm per half uur. Over 3 uur gelden er in de zwaarst getroffen gebieden reisbeperkingen tot zondagmiddag. Catalonië heeft na de recordhete zomer al dagenlang te maken met overstromingen en aardverschuivingen door de hevige regen. Het weer, het is droog met vanavond en vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij vannacht 7 tot 11 graden en nauwelijks wind. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio.
2: The radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Dit is iTurn Radio. Op jouw zaterdag. iTurn Radio. Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Een prominent lid van de beruchte hackersgroep Shiny Hunters is deze week in Jordanië opgepakt, melden ingewijden aan persbureau Reuters. Het hackerscollectief claimde onlangs de gegevens van duizenden medewerkers en sollicitanten van de FBI te hebben gestolen. De verdachte zou nu samenwerken met de Amerikaanse opsporingsdienst om meer arrestaties mogelijk te maken. De FBI wil dat niet bevestigen, maar benadrukt dat het onderzoek naar Shiny Hunters onverminderd doorgaat. Vertrekkend Tennet-topvrouw Manon van Beek wil dat nieuwe industrie zich bij de Nederlandse kust vestigt om zo windenergie van de Noordzee te benutten. Want waar het elektriciteitsnet in het binnenland overbelast is, dreigt aan de kust juist een overschot aan duurzame stroom, doordat verduurzaming van grote bedrijven achterblijft. Volgens Van Beek moeten allerlei overheden en bedrijven, zoals datacenters en de high-tech sector, veel gerichter samenwerken om vraag en aanbod van stroom in balans te brengen. Uit nieuw onderzoek van het RTL Nieuwspanel blijkt dat 83% van de Nederlanders tegen herstelbetalingen voor het slavernijverleden is. De weerstand is op rechts het grootst, maar ook een meerderheid van de linkse kiezers voelt er niets voor om huidige generaties de rekening te laten betalen. Wel vindt het merendeel van de ondervraagden dat er aandacht en erkenning moet blijven voor het koloniale verleden via bijvoorbeeld onderwijs en tentoonstellingen. Vooral onder jongeren leeft dat. En de Open Huizendag van makelaarsvereniging NVM heeft vandaag ruim 66.000 woningzoekers getrokken, flink meer dan de 52.000 bezoekers tijdens de voorjaarseditie dit jaar. Makelaars schrijven die stijging toe aan het zonnige weer en het toegenomen aanbod van nu bijna 14.500 deelnemende woningen. In maart waren het er nog geen 9.000. Volgens de NVM leiden de vrijblijvende bezichtigingen op diverse locaties in het land vrijwel direct tot concrete biedingen en soms zelfs tot verkopen. Het weer, het is droog met vanavond en vannacht alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij vannacht 7 tot 11 graden en nauwelijks wind. Morgen zijn er zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Everything I want to hear.
3: iTurn Radio.
0: Now. Tim Nieuwenhuis, Soul and Dance Classics.
4: Get ready.
3: iTurn Radio.

City Rhythm. John Sowart, Bill Sharp en Roger Odell waren een beetje de drijvende krachten achter dit Britfunk bandje. Wat fijne jazzfunk was het zeker, in die tijd werd het gewoon Britfunk genoemd. We draaiden hem in een lange 12-inch uitvoering van bijna 7 minuten. Wat een mooie opener was dat. Welkom muziekvrienden en vriendinnen, weer een uurtje lang de Soul and Dance Classics. Mooie muziek straks van Heatwave. We doen de Moments of Motown. Een Philly Sound Classic, Loose Ends, Young Rascals, Clavis Carter. En zo tegen het einde van de show.

beetje van Johnny en Keith Wilder. En nog een klein beetje van Rod Temperton, want hij schreef dit nummer in 1981 voor de band Pose Until Closing, heette dat. En daarvoor gedraaid die fijne single van King Curtis. Wat je koken check al, de Memphis Soul Stew. Soul Stew moet ik zeggen. Maar je moet het zeggen. Van mezelf moet ik het zeggen. Fijne Philly Sound nu van... Jawel.

Terwijl in 1967 geproduceerd en geschreven door Javi Fuqua en Johnny Bristol, die in die tijd ook heel veel deed met Johnny Walker en die All-Stars. Wat een fijne plaat van die twee weer. To Can Have a Party van Marvin Gaye en Tammy Terrell. Daarvoor gedraaid. The more I want, the more I get. Of was het net andersom? Philly Sound by Teddy Pendergrass. Hier bij de Soul & Dance Classics. Misschien wat anders dan Hanging on a String. Want deze hoor je niet zo vaak. Cover van David Bowie van Loose Ends. En inderdaad heet het Golden Years.

Ergens het einde van de jaren 60 zaten hits met Groovin onder andere, 1967 en People Gotta Be Free. En dit zou een hit worden in Amerika. The Young Rascals en Good Lovin'. Was even vergeten dat het Staan Slot had. Daarvoor nog gedraaid de hit van Loose Ends, in Engeland tenminste. Met die cover van David Bowie, zoals ik al zei. The Golden Years. Ook altijd fijn. 1973. Altijd fijn de funk van Dr. John. En dit zou geen grote hit worden in Nederland. Maar dat kan ons helemaal niks schelen. Want of het nou wel of geen hit is. Als het draaibaar is in de Soul & Dance Classic, draaien we het gewoon. White Plains.

my God.

0: iTunes Radio. Op jouw zondag. iTunes Radio. Goedenacht, het is nu 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTunes Radio. Iran heeft een nieuw trainingscentrum in de hoofdstad Teheran geopend om de militaire instructie van vrijwilligers uit te breiden. De paramilitaire organisatie Bazij wil hiermee de bevolking van Iran voorbereiden op een mogelijke buitenlandse aanval. Op vrijgegeven beelden is te zien dat de deelnemers onder meer oefenen met luchtafweergeschut, een hindernisbaan afleggen en tactische wapentrainingen volgen met behulp van virtual reality brillen. De politie in Amsterdam heeft een 32-jarige man aangehouden voor zijn betrokkenheid bij de dodelijke schietpartij bij het Vondelpark. Afgelopen nacht werd een 34-jarige Amsterdammer neergeschoten voor de deur van Bar São Paulo aan de Amstelveenseweg. De verdachte zit nu in volledige beperking en heeft alleen contact met zijn advocaat. Volgens de politie leidt alles naar een gerichte actie. Het slachtoffer zou al langere tijd een conflict hebben gehad, mogelijk financieel, met de schutter. Langs grote delen van de Catalaanse kust geldt sinds vanavond code rood voor uitzonderlijk noodweer en deze waarschuwing blijft nog zeker tot morgenmiddag 3 uur van kracht. De weerdiensten verwachten zware stormen en wolkbreuken. Regio-premier Ilja roept op om thuis te blijven en maximaal voorzichtig te zijn vanwege dreigende overstromingen en windstoten. Uit voorzorg zijn er evenementen afgelast, vluchten geschrapt en theaters, bioscopen en sportaccommodaties gesloten. En tijdens de 31ste editie van de jaarlijkse Euro Bird Watch zijn in Nederland ongeveer 500.000 overvliegende trekvogels geteld. Verspreid over ruim 126 locaties registreerden vogelaars in totaal 208 verschillende soorten. Naast de massale trek werden er ook enkele zeldzame vogels gespot, waaronder een notenkraker in Twente en een koningseider bij Schiermonnikoog. Vogelbescherming Nederland vraagt met de telling aandacht voor de toenemende druk op trekvogels, onder meer door klimaatverandering en het verlies van habitat. Het weer, het is droog met alleen in het noorden en noordwesten kans op wat regen bij 7 tot 12 graden en nauwelijks wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met kans op een verdwaalde bui bij 18 tot 21 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
2: iTunes Radio.
3: Now, Ron's Mix Marathon.
4: Ron Lockerbaum.
3: Get ready.
2: iTunes Radio.

Soulshow Radio. Zaterdag en zondag hoor je de hele dag de tracks die ooit de speciale importplaten van de Soulshow waren. Het komt allemaal weer terug in het Freaky End van Soulshow Radio.